0: Ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en de snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en de snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.

0: heb Robine.
1: Yay!
0: Meid, wat ben je lekker wakker vandaag. Ja, goedenacht gehad.
1: Het is niet normaal. Ik kan er gewoon steeds beter tegen.
0: Ja, ik ben trots op je. Ja, ja. Voordat ik het weet, ben je fitter dan ik in de ochtend.
1: Ja, dat zie ik als een uitdaging.
0: Ja, dat ik ook. Nou ja, zoals ik al zei, we hebben 2 uur heerlijke muziek voor je klaarstaan. Leuke weetjes, bijzondere deep dives. Maar we beginnen de dag natuurlijk met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Het is vandaag inderdaad een bijzondere dag, maar ja. Ik ben niet wild enthousiast.
1: Nee, ik vind het ook een beetje... Bibberig.
0: Ja.
1: Ja, nee. Het is namelijk vandaag Nationale Oesterdag. Ja, ik word hier niet nat van.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
0: Het is een themadag waarop liefhebbers, wij dus niet, wereldwijd stilstaan bij deze populaire delicatessen. Of ze nou rauw, gegratineerd, dat heet Oesters Rockefeller, of gefrituurd, dan wil ik hem misschien nog wel een beetje eraan wagen, als er veel saus op mag, worden gegeten. Nou ja, 1 enkele oester kan wel 190 liter water per dag filteren.
1: Cool.
0: En dat maakt ze heel belangrijk voor een gezond marine ecosysteem.
1: Wauw.
0: Dus eigenlijk moeten we ze niet eten. Zie je? We're on to something.
1: Nee, wij zijn gewoon heel goed bezig. Want wij laten ze hun ding doen.
0: Ja, precies. Ja. Beter voor de natuur. Beter voor mijn maag. Beter voor mijn gemoed.
1: Beter voor alles.
0: Precies. Nou, hoewel National Oyster Day in augustus valt, zijn Europese oesters, zoals de Zeeuwse platte of de kreuze, traditioneel op hun best in de maanden met een R in de naam. Dus september tot en met april.
1: Oh.
0: Maar blijkbaar is het een soort vooraankondiging van het seizoen. Hyper de pipura, lekker oesteren.
1: Ja.
0: Oesteren om te koesteren.
1: Zo.
0: Ja, nou hebben we wel een band die heet Blue Oyster Cult. Ja, ik dacht die moeten we dan maar draaien.
1: Ja, leuk.
0: Ja, toch?
1: Ik zou het doen.

0: Je hoorde Ugel en Solto met Jamaican Bam Bam. Ja, een banger waar veel van onze collega's heel hard op gingen. Het is ook een powerplaat geweest bij ons, hè?
1: Ja, ja. Wij zijn het voor.
0: Ja, precies.
1: Wij zijn het voor. Shout out naar Rien.
0: Ja, hey. Het is tijd voor de waar gebeurde woensdag, oftewel het verhaal achter een plaat. En we gaan het hebben over Tupac, niet te verwarren met Tupac.
1: Ja, ja.
0: En Outlaws met Hit 'Em Up. Ja. En dit is wel een van de meest agressieve en destructieve diss tracks aller tijden. Hè? Dat was natuurlijk in de rap was het zeer kies om elkaar helemaal op de maat te nemen met tekst. En Tupac Shakur die nam het nummer op vlak nadat hij uit de gevangenis kwam. Want daar heeft hij meer dan eens gezeten. Ervan overtuigd dat zijn voormalige vriend, hier gaan we, gebroken vriendschappen, de Notorious B.I.G. achter de aanslag zat waarbij hij in 1994 vijf keer werd neergeschoten. Hij niet vijf keer en met vijf kogels werd geraakt, dat is het. Het is nooit duidelijk geworden wie hem nou heeft neergeschoten. Het is gesuggereerd dat het een zogenaamde drive-by shooting is geweest. Het officiële verhaal is dat Tupac in 1996 in Las Vegas is neergeschoten na een ruzie in een hotel met een rivaliserende bende. Maar omdat hij al de dag na zijn overlijden werd gecremeerd en de dader destijds nooit is gepakt, geloven miljoenen fans dat hij nog leeft. Dat is net als Elvis, hè? Die is ook niet dood, denken sommige
1: mensen.
0: Ja,
1: ik vind dat, ik moet zeggen, ik vind dat wel een beetje eng dat mensen zo ver gaan dat ze dat dan denken.
0: Ja, en andersom denken ze bijvoorbeeld dat Paul McCartney al dood is.
1: Ja,
0: ja, ik, nou ja, goed. Het blijft gek. Ja. De bekendste theorie is de 7-day theory. Tupac veranderde vlak voor zijn dood zijn naam in Machiavelli, vernoemd naar de filosoof Machiavelli, die schreef over het in scène zetten van je eigen dood. Daarnaast duikt het getal 7 bizar vaak op. Hij werd neergeschoten op 7 september, overleefde exact 7 dagen, was 25, 2 plus 5 is 7, en zijn officiële tijd van overlijden telt op tot 7.
1: Jezus.
0: Ja, volgens complotdenkers heeft hij met behulp van zijn platenbaas zijn dood gefaked om te ontsnappen aan de media en de FBI. En zou hij nu anoniem op Maleisië of Cuba wonen. Zelfs zijn eigen bodyguard claimde later dat hij Tupac destijds het land uit heeft gesmokkeld. Ook lekkere verraaier dan trouwens, als dat waar is. Toch?
1: Ik vind het zo vaag. Ja. Want die mensen die in Maleisië of Cuba dan zouden wonen, die zijn toch geen debielen?
0: Die
1: weten
0: zien hem toch
1: wie dat is, zeg maar. Ik geloof niet dat jij undercover je hele leven kan leven zonder dat iemand je ziet. Ik geloof dat niet.
0: Nou ja, en los daarvan, kijk, je kunt altijd nog zeggen, ja, maar er lijkt iemand heel erg op me, maar hij heeft best wel specifieke tatoeages.
1: Ja, en ook gewoon een best wel specifiek hoofd.
0: Ja, ja. Dus dat is, ja. Ik weet het niet hoor.
1: Zittekens, kan je toch allemaal wel iets uithalen?
0: Die vijf kogels hebben zo hun schade achtergelaten. Maar goed, ik weet niet wat de waarheid is. Misschien jullie wel. Ja. Wat ik wel weet, is dat we dat nummer gaan draaien. Hit 'Em Up, Tupac en Outlaws.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Ja, SFA, oftewel Sweet Female Attitude met Flowers. Ik breng je bloemen, ook al regent het, knijtert je hart. En zij brengen ons bij een segment wat nu wel bijzonder is. Want het komt uit Danique's platenkist. Onze collega Danique heeft een lekker grote platenkist. Eigenlijk net als jij.
1: Ja.
0: En normaal gesproken, bij de reguliere programmering zit onze Danique hier. Dit keer vanwege de zomer lekker een keertje niet.
1: Ja.
0: En dat betekent dat jij een plaat uit haar platenkist moet gaan bespreken.
1: Ja, leuk hè?
0: Dat wordt. Ik ben benieuwd. Welke plaat heeft ze meegenomen voor ons?
1: De plaat die zij heeft meegenomen is The Getaway van Red Hot Chili Peppers. En in specifiek het nummer Encore, wat we zo meteen gaan draaien.
0: Oké.
1: Het album is het 11e studioalbum van de Amerikaanse funk-rockband. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik moest het even googlen.
0: Ja.
1: Ik wist wel wie het waren, de naam. Maar ik luisterde ergens niet zoveel naar. Dus ik heb er best veel van geleerd.
0: Kijk.
1: Het mankeert een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de band. Doordat ze na 25 jaar afscheid namen van hun vaste producer. En dat is altijd gevaarlijk. Hè?
0: Ja, dan wordt het ineens anders.
1: Altijd heel gevaarlijk. Dus na 25 jaar en talloze successen werkte de band voor het eerst sinds Mother's Milk niet meer samen met Rubin. Toen kwam er iemand anders en die heette Brian Burton. Dat werd de nieuwe producer. En nou, wat heeft die toegevoegd aan het album? Hij heeft elektronische lagen toegevoegd, wat zorgt voor een moderner geluid. Over het algemeen klinkt het album relaxter en volwassener volgens deskundigen dan hun vroegere werk. Ja, ik kan daar totaal niet over oordelen, want ik ken het vroegere werk niet.
0: Ja, ik wel. Ik ben echt grappig genoeg. Ik ben dus een van de mensen die het in het begin een fantastische band vond.
1: En die niet meer.
0: En toen die nieuwe producer kwam, dacht ik, nee, een beetje jammer. Maar goed, voor ieder wat wils.
1: Ja, het zal om geld draaien.
0: Ik denk het.
1: Ja.
0: Bah. Nou ja.
1: We gaan hem aanzetten.
0: Encore, nog een keertje. Red Hot Chili Peppers.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag, lieve Robin?
2: Ja, het gaat weer over dieren. Ja, het is toch elke keer als ik hier ben, gaat het over dieren.
1: Maar ik heb het vermoeden dat jij hier iets mee te maken hebt. Maar maak me gek.
2: Ik ben gewoon een hele grote dierenvriend. Nee, het gaat over kikkers.
1: Mm-hmm.
2: Wat weet jij over kikkers?
1: Dat ze heel veel dril maken in sloten. Dat er dan heel veel kikkervisjes zijn. Maar uiteindelijk minder kikkers. Want het schijnt echt een delicatesse te zijn voor de gemiddelde reiger. En andere vissen. Ja hoor, de reiger is ook een vis. Nou ja, en vissen.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat de billetjes van de kikkers graag gegeten worden door mensen in Frankrijk. En daar houdt het op.
2: Nou, dan kan ik denk ik een feitje daaraan toevoegen. Dat is namelijk dat kikkers nooit water drinken met hun mond.
1: Wat?
2: Ja. Ze drinken niet via hun mond. Ze nemen namelijk vocht op via een speciaal dunne huidplooi op hun buikje. Ja, dan is het buikje toch nog een beetje gunstig, hè? Nee, als het in de zomer te warm en te droog wordt, kunnen ze via diezelfde huid razendsnel uitdrogen als ze geen schaduw opzoeken. Dus het is eigenlijk een voordeel en een nadeel.
1: Voor dat ze moeten altijd met de pens in het water.
2: Ja, dat is wel de conclusie, ja. Ze kunnen niet de rug zwemmen, zoals wij dat leren. Want dan
1: drogen ze uit.
2: Dan drogen ze uit. Besef dat zij dus gewoon kunnen uitdrogen terwijl ze in het water zwemmen. Dat vind ik wel echt heel bijzonder. Maar ja, ze kunnen dus ook niet via hun mond drinken.
1: Nou, oké. Bedankt voor deze ongelooflijk belangrijke info die ik natuurlijk nu overal te pas en te onpas ga rondstrooien.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ik heb geen liedjes over drinken met je pens, helaas.
2: Nee?
1: Nee, dus we gaan het gewoon hebben over of je drinkt het op de ene of op de andere manier. One way or another, Blondie.

0: I Wonder If You Know van Alok, Something Else en La Bicifre. En die zingen ons vrolijk, maar toch heel zeker naar het einde van dit eerste uur.
1: Nou,
0: ja.
1: Niet normaal. Gaat zo snel.
0: Het gaat hartstikke snel. Maar niet getreurd, we hebben nog een heel uur voor je. En dat volgende uur openen we met de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie knijtertje hard naar de nummer 1 plek gestemd.
1: Ja.
0: Dat betekent dus, zometeen krijg je journaal. Dan de situatie op de weg, waarvan we een beetje uitgaan dat het niet zo heel veel zal voorstellen, want vakantie. En dan dus de powerplaat van deze week. En dan hebben we 3 nieuwe kanshebbers om volgende week powerplaat te worden. En hoe jij ervoor kan zorgen dat jouw favoriet wint, dat leggen we je straks uit. Nergens heen gaan. Jij ook niet.
1: Nee, nee, nee.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callands Oog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callands Oog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callands Oog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je luistert naar
5: Vallen en Opstaan,
4: de soundtrack of your morning.
6: Dit is de powerplaat van deze week.

0: plaat van deze week. Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. Poeh.
1: Wat een knalletje.
0: Nou, welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is woensdag 5 augustus en wij hebben 3 nieuwe kanshebbers voor je klaarstaan.
2: Oh.
0: Ja, en we gaan het, omdat het zomer is, even net iets anders doen. Even een beetje de lazy versie noemen.
1: Ik bedoel, het is warm, hè?
0: Ja, en wij zitten anders ook veel te kletsen.

0: Ja, oh, ik vind het lastig. Ik ben blij dat wij geen campagne mogen voeren.
1: Want... Ik ben heel blij, want ik zou het eigenlijk niet weten.
0: Nou, dat dus. Ja. Jullie hebben inmiddels bepaald welke van deze drie voor jou echt, nou ja, de powerplaat van volgende week is.
1: Ja.
0: En hoe kunnen deze mensen dan zorgen dat hij naar die powerplaatplek komt, Robin?
1: Het allerbelangrijkste is, en daar ga ik wel campagne voor doen, download de Girl Power Radio app. Want jullie kunnen stemmen via de app, maar ook via de website www.girlpowerradio.nl bij het kopje powerplaat. Daar staan ze alle drie en dan kunnen jullie gewoon klikken op jullie favoriete plaat. Maar de app is gewoon zoveel makkelijker.
0: Zeker weten.
1: Dat gewoon.
0: En je kunt vanaf vandaag rond 1:10 ook op de Insta en Facebook story stemmen.
1: Kijk, dan hebben wij een beetje een idee wat de tussenstand is. En of we misschien stiekem een keertje extra moeten stemmen. Mogen we niet zeggen.
0: We mogen geen campagne voeren, maar wel stemmen. Mogen ook niet stemmen eigenlijk. Maar goed.
1: Stiekem.
0: Dat betekent het dat het nu tijd is voor de Zin in een plaat. Een plaat die helemaal niets te maken heeft met deze kanshebbers. Maar waar jij warme gevoelens bij koestert.
1: Ja, 100%. Elke kans dat ik deze plaat ergens tussendoor kan floepen, die pak ik met beide handen aan natuurlijk.
0: En dat heb je vandaag weer goed gedaan. Over welke plaat hebben we het, Robin?
1: We hebben het over Terug in de Tijd van Yves Berendsen.
0: Nee, ik moet niet zo kreunen. Toen ik hem voor het eerst hoorde, sloeg de krul spontaan uit mijn haar. Ik dacht echt, wat gebeurt hier? Wat is dit? En toen kwam ik jou tegen op een honkbaltoernooi. Jij rukte de microfoon uit mijn kleine klamme knausjes. En jij ging zomaar op een betonblok staan om even heel dat veld aan te zingen en te zwengelen. En potverdorie, Robin, wat deed je dat goed?
1: Ja, iedereen heeft nu wel gehoorschade opgelopen, maar het was wel een topdag.
0: Het was absoluut een topdag. En sindsdien vind ik het liedje eigenlijk leuk, maar voornamelijk door wat jij ermee teweeg bracht.
1: Ik voel me vereerd.
0: Dus we gaan even terug in de tijd, letterlijk, naar 2000, wat was het? 24 alweer.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Met ome Yves. Elke dag.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar één file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoorde Rain Radio en DJ Craig Gorman met Talk About. Een lekker danstrekje om jezelf uit je bed te trekken, als dat nog niet gebeurd is. En dan is het nu tijd voor Zon, Zee en Zomer. Zon, Zee en Zomer.
1: Ja.
0: Zon, Zee en Zomer. Gezellige zomerplaatjes.
1: Boom.
0: Boom. We hebben allebei een zomerplaatje meegenomen. Zal ik het spits afbijten in het kader van. Het zomerplaatje dat ik heb meegenomen. Jullie gaan ze trouwens achter elkaar horen zometeen. In dezelfde volgorde. Dus eerst die van mij en daarna die van jou, Ro.
1: Ja. Ja.
0: Let op. Ik neem je mee naar het Celewe. Wat?
1: Ja, leuk.
0: Gezondheid, zeg je dan.
1: Ik vond leuk.
0: Het is de nieuwe track van Kibba, Ryan Castro, Bad Gyal en Top Boy TGR. Het heet Celewe en je kan... Eén ding zeker weten, dit wordt een zomerhitje. Ik voel het aan al mijn wateren.
1: Zo.
0: Ja, die eerste seconde voel je gewoon al een beetje zon in je gezicht. En ja, het is Latin met dikke dansbare dancehall. En ik hou van dancehall. En je kan eigenlijk niet helemaal stil blijven staan hierop. Dit is een zomerstrandfeest met zonsondergang en een koud drankje in je hand. Ja, en die line-up van artiesten, het zijn er nogal veel, hè? De Colombiaanse reggaetonster Ryan Castro, die doet aan die flow. En de Bad Gyal, onze Spaanse dame, die zorgt voor haar rauwe dancehall vibe. En ja, het is kort krachtig, maar lekker energiek. Ook lekker voor in de auto met de raampjes omlaag. Of tijdens een barbecue in de tuin. Of gewoon op de dansvloer. In een zomerclubbie.
1: Wow.
0: Ja, het heeft eigenlijk alles waarvan ik denk dat het in een zomerplaatje moet zitten. Maar goed, daar heb jij een mooie tegenhanger voor. Of misschien wel een aanvulling.
1: Zeker. Ik ga het hebben over een van de tofste bands van Nederlandse bodem op dit moment, volgens al mijn studentenvrienden. En dat is namelijk de Haagse formatie Flair. Heb je ooit van Flair gehoord?
0: Ik heb ervan gehoord door iemand van jouw leeftijd. Want het is duidelijk, ben ik niet de doelgroep.
1: Ja, het is een beetje de nieuwe Antoon die toen ook opeens helemaal opkwam met alle hotelschool ellende. Leuk feitje trouwens, voordat we met feitelijke informatie gaan beginnen. De bassist van Flair is de zoon van mijn Duitse docent. Dus daar zie ik allemaal hele schattige filmpjes elke keer van voorbij komen. Dus het heeft toch een beetje een...
0: trots op zijn kind, denk ik.
1: Een warm gevoel bij Flair. Ze zijn niet voor niks uitgeroepen tot 3FM Talent. En gaven al vette shows op meerdere festivals. Zoals Pinkpop en Paaspop. Ook treden ze in het buitenland op. Dus ze zijn best wel aan de weg aan het timmeren. Het is een beetje een mix van 80's synths met een hele strakke beat. En een beetje, ja... catchy Nederlandse pop, zo kan ik het denk ik best beschrijven.
0: En dan is het gek dat ik niet in de doelgroep zit, want de ethisch, dat is mijn jeugd.
1: Ja, nee, ze proberen dat wel een beetje na te bootsen, maar dan een beetje op een moderne manier. De track die we nu gaan draaien heet Door het oog van de nacht. En de titel beschrijft het al. Het is een nummer dat ook tot 3FM megahit werd uitgeroepen. Dus best wel goed bezig zijn deze jongens. Het neemt je mee in de roes van het nachtleven en het moment dat de zon ondergaat. En je dagelijkse sleur even achter je laat.
0: Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan ze dus achter elkaar draaien. Eerst krijg je Celebre van Kiba, Ryan Castro, Bad Gyal en Top Boy TGR. En dan sluiten we lekker de ranking door het oog van de nacht van Flair.

0: met jou.
1: Dit is wel mooi. De eerste misheard lyric is een feit. Er wordt gezongen, alles kan, alles mag, want ik ruik door het oog van de nacht. Maar ik denk dat hij bedoelt kruip.
2: Ja, dat lijkt er ook heel erg op. Maar ook de oog van de... Het is toch het oog van de naald, toch?
1: Ja.
2: Niet de oog van de naald. Goed, ja. Wij hebben hier mening over, maar het was wel een prima nummertje.
1: Precies, het is tijd voor de drie van vandaag, Robin.
2: Ja, dat vind ik zo leuk.
1: Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je helemaal niks aan hebt, maar die wel gezellig praatvoer zijn voor bij het koffiezetapparaat.
2: Ja, perfect.
1: Of als je straks op een terrasje zit en er zit iemand naast je waar je graag een gesprekje mee wil aanknopen, maar je durft het niet, dan kan je de hey, wist jij dat? Even gooien.
2: Ja, en dan weet ik 100% zeker, dan worden al je doelen bereikt.
1: Nou, dat wou ik net zeggen.
2: Ja.
1: We gaan het hebben over diertjes.
2: Oh, wat leuk.
1: We beginnen met de gekko. Dat is niet ik als ik net wakker ben. Dat is echt een diertje.
2: Ja.
1: Die hebben een ingebouwde zonnebril, wist je dat?
2: Sorry.
1: Ja, nee. De pupillen van gekko's die kunnen veranderen in hele kleine spleetjes. En daardoor filteren ze het licht 100 keer beter dan menselijke ogen.
2: Zo. Ja, ik vind dieren echt zo knap gemaakt, zeg maar. Sommige dingen wat dieren hebben, dat is echt gewoon bizar knap gewoon.
1: Ik heb daar nog een beetje een goor inkoppertje achteraan.
2: Oh.
1: Ze hebben geen oogleden, dus ze likken hun ogen schoon na het zonnen. Lep, lep. Lange tong, lange tong.
2: Ja, hou maar.
1: Ik kan niet met mijn tong in mijn oog, hoor.
2: Nee, dat wil ik ook eigenlijk niet kunnen, denk ik. Gadverdamme. Maar dat is natuurlijk ook met... Ik heb een kat, die likt zich natuurlijk ook schoon.
1: Ja.
2: Kan je niks bij voorstellen, maar...
1: Nee, vindt ook veel werk. Lijkt me veel werk, als ik het zelf zou moeten doen.
2: 100%. Hey, leuk feitje.
1: Ja, nou, dan heb ik een plant die je kunt horen groeien.
2: Oh,
1: ja.
2: En als in?
1: Het is, nou, let op. Het gaat over de maisplant.
2: Okay.
1: Op warme, vochtige zomerdagen groeit een maisplant zo snel dat je hem kan horen kraken.
2: Oh.
1: En dat komt dus omdat de celwanden van die plant uitrekken. En dat veroorzaakt een zacht ritselend geluid. En in zwoele nachten hoor je dat het meest. Dus als je dan naast een cornfield staat en je denkt... Oh mijn god, er loopt iemand. Nee, het is gewoon het zich uitrekkende mais.
2: Wow.
1: Hoe vet is dat?
2: Dus dat is net zoals dat het lijkt alsof je... Dat het schaaf langs iets eigenlijk.
1: Ja.
2: Maar dan gewoon zonder dus, dat gebeurt.
1: Ja.
2: Wow. Dat is echt crazy.
1: Ja, toch?
2: Ja, dat is echt crazy. Ik denk dat ik niet meer in de buurt van een maisveld kom.
1: Nee, ik zou het ook heel spannend vinden nu.
2: Heel eng.
1: En dan nog één dierenfeitje. Een dierenfeitje. Een dierenfeitje.
2: We zijn
1: dolfijnen. Dolfijnen.
2: Dolfijnen?
1: Het zijn altijd dolfijnen om over te praten, toch?
2: Ja. Ja.
1: Jij houdt van varen.
2: Zeker.
1: En dan heb je misschien wel eens achter een boot van die, of aan de zijkant, weet je wel, voor de boeg.
2: Ja, ja.
1: Van die dolfijnen die dan in dat.
2: Ja, ja, klopt, ja. Ik heb ze best wel vaak gezien.
1: Nou, dat doen ze dus expres. De boeggolven van boten die worden door dolfijnen gebruikt in de zomer. En dat is echt puur voor plezier, want ze hebben er biologisch helemaal niks aan. Ze krijgen niet meer eten, ze worden niet. Maar ze vinden het dus super vet om daarop mee te surfen. Omdat door de stroming daarvan hebben ze een soort lekker en kunnen ze sprongetjes maken.
2: Oh.
1: En dat vinden ze gewoon leuk.
2: Wat lief.
1: Cool, hè?
2: Ik vind dolfijnen zo leuk. Ik hou echt van dolfijnen.
1: Ja.
2: Ze zijn zo schattig en ze springen zo leuk.
1: En ze zijn moeilijk slim.
2: Ja.
1: Ja. Ja, dit waren de drie van vandaag. Meer heb ik niet voor je, sorry.
2: Helaas, het is alweer voorbij.
1: Volgende keer weer meer.
2: Veel meer informatie verkregen weer vandaag.
1: Snap je?
2: Ja.
1: We gaan lekker naar de muziek en daarna komen we uiteraard gewoon bij je terug.

0: Eva Max met het zeer zelfverzekerde It's Okay to Be Different, because baby, so am I.
1: Lekker nummer.
0: Nou, ik ben, ja zeker, ik ben blij dat iedereen anders is. Het lijkt me heel saai als iedereen hetzelfde zou zijn.
1: Ja, 100%.
0: Hey, Eva, die heeft ons naar het einde van deze show gezongen.
1: Het is niet normaal. Ja. Het gaat zo snel.
0: Poef. Poef. Zo voorbij. Pief, paf, poef.
1: Houdini.
0: Ja, zometeen is het tijd voor GP at Work. De lekkerste lijst om bij te werken, te studeren of een beetje op het strand te liggen vegeteren.
1: Kijk, ja.
0: Vanmiddag is er gewoon weer een lekkere middagshow met Hugo. Voor de mensen die in de file staan van vakantiebestemming naar vakantiebestemming.
1: Ja.
0: Of gewoon omdat het hele lekkere muziek is en natuurlijk een hele leuke vent om naar te luisteren.
1: Juist.
0: Ja, morgen ben ik er weer. Wie er dan naast mij zit, dat houden we lekker een verrassing.
1: Oeh.
0: En jij komt ook weer terug. Maar ja, wanneer dat is,
1: dat houden we ook weer als een verrassingje.
0: Rest mij niets anders dan te zeggen, heb een ongelooflijk fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: Voor Rea.
0: Oh, nee, voor Robientje. Dankjewel dat je er was, meis.
1: Doei.
0: Doei.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. Een melding kwam rond 5:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 5:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde 10.000 euro aan een borgsom. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Vendraai is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Vendraai is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Heineken verkocht het afgelopen halfjaar wereldwijd 1,6% meer bier dan een jaar eerder. Vooral in Azië steeg de afzet met ruim 11%. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%, terwijl Noord- en Zuid-Amerika ondanks het WK een daling van 3,4% lieten zien. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. En Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend. De waarschuwing geldt voor morgen, dan kan de temperatuur daar in bepaalde delen van het land oplopen tot 40 graden. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 25 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo zorgt de nasleep van een ongeluk ook nog voor 10 minuten vertraging, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heaven on a Prayer, Bon Jovi. En het is 4 uur en dat betekent dat het tijd is voor...
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Welkom bij deze zomereditie van Achteraansluiten. De hele maand augustus hoor je mij tussen 4 en 6 hier op Girl Power Radio. Ja, ik ben in mijn eentje. Hoi, mijn naam is Hugo, maar ik heb geen co-host. Maar dat vind ik niet heel erg, want ik ben niet zielig. Ik ben niet alleen, want jij bent er ook. Laat even weten hoe jij erbij zit op deze prachtige woensdagmiddag. Misschien zit je wel met een kuppensoep achter je computerscherm te dromen over een leven als schaapsherder in de Alpen. Of lig je als een aangespoelde walvis op de tuinstoel naast je opblaaszwembad. Ik ben er in ieder geval om je dag nog beter te maken. En ik ga het straks eventjes hebben over Lil Kleine en Ronnie Flex. Want die hebben wel een beetje een flater geslagen. En we gaan ook een muzikale reis maken. Namelijk, we gaan naar Indonesië. Hartstikke leuk. Daar is het vast een stuk warmer als hier. En dat komt goed uit. Want toevallig heeft Jean-Paul daar een liedje over geschreven. Temperature.

0: Instagram-pagina waarin ze hinten naar nieuwe muziek samen. En die tease, dat klonk zeg maar zo.
1: Goh, wat een kutbaan, hè?
2: Gebeurt hier nooit geen tering, hè?
1: De laatste keer dat wat gebeurde, was dat 2 jaar geleden?
2: De laatste keer dat ik iemand moest redden is sowieso 1/2 jaar geleden. Langer misschien zelfs.
1: Goh,
2: tering.
1: Hadden beter rapper kunnen worden, denk ik, hoor.
0: Ja, in deze video zie je Ronnie Flex en Leeuw Kleine als 2 badmeesters die een zwembad in de gaten houden. En het blijkt behoorlijk saai te zijn. Nou ja, dan vervolgens lijkt er een jonge vrouw in het zwembad te verdrinken. Gaan ze erheen en dan ze twijfelen geen moment, halen die vrouw uit het water. En dan niet veel later is er ook een oma die bijna verdrinkt en die laten ze liggen. Want die willen ze geen mond-op-mond beademing geven. Nou, ik dacht echt bij mezelf, jeetje, nou ja, goed, het is op zich... Ja, ik weet nou niet of ik om moet lachen of moet huilen, maar het maakt het extra tragisch dat er vorige maand iemand is overleden. In precies datzelfde zwembad, in Volendam. Een 19-jarige jongen. Ja, wat daar precies gebeurd is, weten ze niet. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk, ja, dat is toch wel een beetje lullig, zacht gezegd. Ik kijk toch anders naar deze tease. Ik ben benieuwd of het überhaupt goede muziek is. Maar laten we vooral hopen dat deze artiest ook niks jinxt met zijn muziek.

0: Michael Jackson, Wannabe Starting Something. En daarvoor hoorde je Hate That I Love You, Rihanna feat. Neo.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Iedere zomer komt een artiest wel met een nummer waar de zon van gaat stralen. De ijsklontjes in je glas gaan smelten en je ziet de zon het zien zakken in de zee als je de track hoort. Ja, ik heb het over natuurlijk een zomerhit. Welke zomerhits hadden we in de geschiedenis? Dat is eigenlijk de vraag die ik de hele zomer stel. In de hele maand augustus ga ik terug in de tijd tussen 1945 en 2026. Elke dag zwengel ik terug via een rad. En welk jaartal daaruit komt, die track gaan we draaien. Ik pak het rad er eventjes bij. En dan kunnen we maar alleen maar een slinger geven, zou ik zeggen. Hier komt hij. ...1958 is het geworden. We gaan luisteren naar Summertime Blues van Eddie Cochrane. Het is een nummer wat oorspronkelijk werd uitgebracht als een B-kant van de single Love Again. Maar radio-dj's draaiden echter massaal Summertime Blues. Ja, en daardoor werd dit de zomerhit uit 1958. Het nummer heeft een gigantische impact gehad op latere generaties muziek. The Who heeft het gesampled, Blue Cheer, de Beatles hebben het gesampled. En ook Alan Jackson heeft een nummer 1 hit gescoord met zijn versie van dit nummer. Helaas heeft Eddie zelf dit niet meegekregen. Eddie werd op 19-jarige leeftijd heeft hij deze track uitgebracht. En helaas kwam hij op 21-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk. Tijdens zijn tournee in het Verenigd Koninkrijk. Wij laten zijn muziek hier nog één keer horen. Dit is Summertime Blues.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg, er staat zo'n 30 kilometer file. Wel wat vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A22 Velsen-Beverwijk bij de Velsertunnel ook 25 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een vrachtwagen met pech op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren. Dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

dopamine, ja, dat krijg je ook als je een beetje loopt te scrollen op het internet. En dan kom je wel eens in zo'n video tegen van zo'n bewakingscamera waarop konijntjes op een trampoline staan te springen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar konijntjes springen helemaal niet op een trampoline, want veel van die video's die zijn gemaakt met AI. En zo is er nog veel meer gemaakt met AI. Steeds meer muziek wordt met AI gemaakt. Chatbots van bedrijven zijn AI. Klantenservice hulplijnen zijn AI. Ja, en daar was iedereen zo klaar mee. Of laten we het zo zeggen. Europa was daar zo klaar mee. Dat het, omdat het gewoon wel fijn is als je weet wanneer je tegen echt iemand praat. En wanneer je tegen een robot hebt. Gelukkig zijn er nu regels voor. Dus je moet vanaf nu alles benoemen wat met AI te maken heeft. Dus ik zal maar gewoon gelijk het voorbeeld in huis nemen. We hebben zo'n fantastisch liedje gemaakt. Van spullen die je niet mag vergeten als je op vakantie gaat. Ja, dat is zeker weten gemaakt met AI. Maar ja, ik heb hem met alle liefde voor je gemaakt. In de hoop dat het een beetje helpt. Want veel van die AI-dingen helpen natuurlijk ook gewoon als er geen misbruik van wordt gemaakt. Dus nog één keer dat vergeten spullenlied, zodat als je nog op vakantie moet, dat je in ieder geval deze spullen niet vergeet.

heb altijd zin om een tijger na te doen als ik dit hoor. Want jeetje, wat een lekkere track. Animal, de powerplaat van deze week van Cat's Eye. Ja, het is toch ook leuk. Tijger nadoen, Cat's Eye, Animal. Nou goed, je snapt hem. En als je de powerplaat hoort van deze week, dan weet je dat het tijd is om de powerplaat te horen van kanshebbers, moet ik zeggen, van volgende week. We gaan er weer 3 bij langs. Iedere week maken 3 platen kansen om powerplaat te worden van volgende week. Nou, hoe worden ze dat? Doordat jij stemt. Via www.girlpowerradio.nl kun jij je stem uitbrengen. En dan kun je stemmen op de plaat waarvan jij denkt die je volgende week de hele week wil horen. De eerste is een track van een Afrobeat-achtige track. Afrofusion, als je het mij vraagt. Molly is haar naam. Ze is een Ghanese-Amerikaanse zangeres. En ze maakt een track om energiek en zelfverzekerd over te komen. Ze laat eigenlijk horen dat je eigen grenzen moet bewaken en onafhankelijkheid. En daarom vind ik het ook een enorm goede kanshebber op de powerplaat van deze week. 911 Caldela, maar doe dat echt alleen als je ze nodig hebt.

Stemmen kan nog steeds via de website www.gopowradio.nl. Als je dit nou wat vond, stem dan op Call the Law 911 van Molly. De volgende is van D.O.D. en Izzy Bizou. Twee steeds groter wordende namen. Althans, wat zeg ik, D.O.D. was al een wat grotere naam. Izzy Bizou stond samen met Coldplay en Sam Smith op het voorprogramma. Ze hebben samen een track uitgebracht. En het is een soort, hoe moet ik dit zeggen? Het is een bespanning van een nieuwe liefde. Daar gaat het tenslotte ook over. Je hebt de neiging om voorzichtig te zijn en met je hart, terwijl de aantrekkingskracht eigenlijk te sterk is om weerstand te bieden. Ja, gewoon enorm verliefd. En als jij nou net zo verliefd bent op deze track, breng dan even je stem uit. Via de website of de app gopowradio.nl.

Dan hebben we nog één kanshebber over voor de powerplaat van volgende week. En dat is Just a Little Justay en Sam Harper. Ze hebben een beat gejat van Brenda Russell. Die ook al vaker gejat is trouwens door onder andere de Bingo Players. Deze track van Justay en Sam Harper gaat over verlangen, intieme chemie en de wens naar net een beetje meer de aandacht of net een beetje meer gevoel in een relatie. Nou, dat hebben ze weten te vangen in deze Just a Little. Als het je bekend voorkomt dus, is dat niet heel verrassend. Want ja, het is een beat die al veel vaker is gebruikt. Hij is wel kans hebben op de powerplaat van volgende week. En als jij dat nou lekker vindt, ja, ik heb het al zo vaak gezegd. Maar misschien dat je nog helemaal niet gestemd hebt. Dus doe dat. Stemmen.

Just a Little, Justay en Sam Harper. En dat was de kanshebber nummer 3 op de powerplaat van volgende week. En dat zijn altijd hele nieuwe tracks, die kanshebbers. Dus na de powerplaten ga ik altijd even wat verder terug in de tijd. Deze keer naar 1987. Lekker losgaan met Los Lobos La Bamba. En blijf erbij, hè, want zometeen hebben we nog een zeikplaat. We gaan een muziekmix in de cocktail. En...

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatszetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. De meeste vertraging is er in het zuiden. Ook aan de Duitse grens op de A12 verviel. Vanaf Zevenaar tot de grens is de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode 10 minuten extra reistijd door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren is de vertraging ook een kwartier door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Lunch in de File met achteraansluiten.
1: Zeker weten. Tot 6 uur hebben we zeker nog een feestje in de file. Laat even weten hoe jij erbij zit op deze mooie woensdagmiddag. We gaan namelijk zometeen de grens over. Dus ook als jij niet op vakantie bent, dan neem ik jou mee naar het altijd mooie Indonesië. Verder ga ik ook even heel veel muziek in de cocktailmixer gooien. En daar komen altijd hele verrassende tracks uit. En we hebben ook nog een zeikplaat. Een plaat die te maken heeft met zeik, waarover gezeken kan worden. Of een plaat die perfect is om even naar het toilet te gaan om te zeiken. Nou, met andere woorden, tot 6 uur is hier enorm veel te beleven. En ik, Hugo, ga jou tot 6 uur vermaken. Nu eerst even aan mijn moeder vragen. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is toch echt wat ik ga doen samen met Bloem.

0: vond je dit een zeikplaat? Ik kan me bijna niet voorstellen, maar mocht dat zo zijn, wacht maar. Ik ga namelijk de hele maand augustus echt zeikplaten laten horen. Ja, dat zijn platen die iets te maken hebben met zeik. Platen waarin gezeken wordt of platen waarin je zelf eventjes kunt gaan zeiken. En vandaag zijn dat de Boomtown Rats met een track die eigenlijk helemaal niet op vandaag slaat, maar wel heel lekker is. I Don't Like Mondays. Het komt van het album The Fine Art of Surfacing. En ja, het zeikonderwerp is zeuren en klagen over het fenomeen maandag. We kennen dat natuurlijk allemaal wel. Ook al is het vakantie, soms kunnen maandagen gewoon zo ontzettend zwaar zijn. Gelukkig duurt de maandag voor volgende week nog een tijdje. Fun fact, het is niet begonnen als een zeikplaat. Bob Geldof, de zanger van de Boomtown Rats, die schreef het nummer eigenlijk na een tragische schietpartij in San Diego. En het dader die had toen als motief I Don't Like Mondays. Maar ja, door de jaren heen is dat in de volksmond uitgegroeid tot het ultieme pop-anthem waar dat iedereen een hekel heeft aan de eerste werkdag van de week. Dus dat tragische is een beetje achtergebleven. The Boomtown Rats, I Don't Like Monday.
1: Dit is de Girl Power Zeikplaat.

de Mijn Cocktail Mix. Vandaag gaan we twee tracks weer met elkaar mengen. En dan krijg je een heerlijke muzikale cocktail. Deze keer is het Payphone van Maroon 5 en Wiz Khalifa. En Call Me Maybe, Carly Jepsen. Ik zou zeggen, ik start de cocktailmachine. En dan gaan we ervan genieten.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Wel op de A5 een korte file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De vertraging is daar 10 minuten. Stond even een auto met pech op de A10. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. En door een auto met pech op de A50 ook file van Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Houd daar ook rekening met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.

0: Summer of 69. Nou ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, hoezo terug naar 69? We hebben nu toch ook een heerlijke zomer hier in 2026, 57 jaar later.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
0: We gaan de grens over. De hele zomer lang neem ik je mee met Achteraansluiten op een muzikale reis over de wereld. Iedere dag bezoeken we een nieuw land waar we de muzikale hit van dit moment onder de loep nemen. Daarbij verbreed je je muzikale kennis en je leert misschien zelfs ook nog wel een paar woorden uit het land dat we gaan bezoeken. Vandaag gaan we naar een fascinerende archipel. En dat heeft meer dan 17.000 eilanden. Ja, het is dus een ontzettend rijke cultuur. Er is ook geweldig eten en een bruisende kunst en een muziekscene. Ik heb het over Indonesië. Je hebt strandvelden en rijstvelden in Bali, maar ook woeste jungle met orang-outangs op Sumatra. En ja, in Borneo is er natuurlijk ook nog. Indonesië biedt van alles. Het is wel een beetje lastig communiceren daar, want met 700 gesproken talen door al die verschillende stammen, ja, kan niet iedereen elkaar altijd verstaan. Gelukkig is er ook een basis Indonesisch, of nou ja, het is een beetje oneerbiedig om dat te zeggen. Het is een geëvolueerde taal en dat noemt zich nu het Indonesisch. Om die te spreken hoeven wij als Nederlanders niet heel lang naar school, want er zijn heel veel woorden die gewoon voorkomen zoals wij dat kennen. En dat heeft allemaal te maken met onze koloniale verleden. Denk bijvoorbeeld aan handdoek, wastafel en kantoor. Als je dat gewoon daar op straat zegt, dan weet iedereen wat je bedoelt. Wil je het meervoud ervan? Omdat je bijvoorbeeld een extra handdoekje nodig hebt op je hotelkamer of naast het zwembad, dan moet je het gewoon het woord nog eens een keer herhalen. Dus handdoek, handdoek. Dan krijg je er twee. Deze woorden zul je niet helemaal tegenkomen in de muzikale reis die we gaan maken. Want dat zijn vooral de woorden Astara en Berkana. Zo heet de track ook. En dat betekent zoiets als, nou, het was maar een grapje. De track is gemaakt door Akbar Chalai en Mingse uit Indonesië. En dit is dus Astara Berkana.

0: Hij staat nog niet in de Girl Power Radio Roadtrip playlist, maar het had zomaar gekund. River van Tom Gregory. De hele zomer lang voegen we namelijk heel veel muziek toe aan de Girl Power Radio Roadtrip playlist. Want ja, reizen of op vakantie gaan zonder muziek is een beetje alsof je de hele dag moet lopen op maar één schoen. Neem maar van mij aan, dat is echt niet chill. Daarom heb ik aan iedereen die hier bij Girl Power Radio werkt gevraagd: willen jullie een nummer toevoegen aan de Girl Power Radio Roadtrip playlist? Ik heb er namelijk al zoveel toegevoegd dat ik dacht, ja, het moet niet mijn playlist worden, het moet de Girl Power Radio Roadtrip playlist worden. Vandaag heb ik gevraagd aan Robine wat zij zou toevoegen en zij kwam hiermee.
1: Hoi, ik ben Robine en het liedje die ik graag wil toevoegen aan de Roadtrip playlist is Blame van Calvin Harris en John Newman. Waarom ik dit nummer wil toevoegen is omdat ik, sinds dat ik al wat kleiner ben, heel graag met mijn vader naar Ushuaia wilde in Ibiza. En we gingen daarheen samen bij de set van Calvin Harris. En het was een ervaring om nooit meer te vergeten. En een van mijn favoriete nummers, zomernummers aller tijden, is Blame. De zang, beat, het is gewoon perfect. En ik hoop dat ik jullie er net

Dankjewel Robine voor het toevoegen aan de Girl Power Radio Roadtrip Playlist. En ben je benieuwd wat er nog meer in staat? Kijk op de website www.girlpowerradio.nl. Scroll een beetje naar beneden en daar zie je de playlist staan. Je kunt hem ook gewoon volgen op Spotify, dat is geen enkel probleem. Dankjewel voor het luisteren. Morgen ben ik er weer. Heerlijke muziek weer. We gaan weer de cocktail mixer in en we gaan weer de grenzen over. Thanks voor het luisteren. Fijne avond.

0: ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Op beelden zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materieel in het gebied aanwezig. Het is nog onduidelijk of er mensen of gebouwen gevaar lopen. Vanmiddag meldt de veiligheidsregio dat de brand bij Venray inmiddels onder controle is. Het aandeel SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, is vandaag op Wall Street flink gedaald naar de eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf. Beleggers maken zich zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. Het aandeel verloor ruim 12%, ondanks een hogere omzet en een kleiner verlies dan een jaar eerder. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: en Marcel de Groot. Dit is het nieuws.
1: Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank tot vorig jaar. Zijn naam wordt al langer genoemd als opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren mogelijk voor het einde van haar termijn te willen vertrekken. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Er zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materiaal in het gebied aanwezig. Uit voorzorg is een hotel ontruimd. De brandweer die de afgelopen dagen aan het blussen was bij de natuurbrand in de omgeving Venray heeft vanmiddag het sein brandmeester gegeven. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: en Marcel de Groot. Dit is het nieuws.
1: Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De 25-jarige Mexicaanse influencer César Gastelum is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. Twee gemaskerde mannen op een motor schoten hem door het hoofd. De influencer had ruim 500.000 volgers en duizenden mensen zagen de aanslag via de livestream. De daders zijn nog voortvluchtig. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. Tenderness, Patronymic en Mamelia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus. Fietsfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Baboe, Batavus en Sparta, zit diep in de financiële problemen. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat de Nederlandse onderdelen van het bedrijf voorlopig uitstel van betaling hebben gekregen van de rechter. De FIFA ontkent stellig dat voorzitter Gianni Infantino aan Marokko heeft beloofd de WK-finale van 2030 te mogen organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte vandaag over deze deal. De FIFA-top vergadert in Rabat over ophef rond het inmiddels geschrapte commerciële investeringsplan dat felle kritiek kreeg van de UEFA.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Kompaskum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.